0: Maar niet aan het servieren heb je wel. Dan heb je wel lelere je te maken en dan met. Dan Adams heb je wel lelere te luid zijn heb je.
1: Mat na. Toen hoppunga. In ma mat na tau. Pivikak te tau. Je hebt dat. Je wel le je niet. Toen hak wang na tak mateko en alle guwak te tau. Kibale yuli kitakto nuna ling ni. Naalat siya may hukto nga. Ayung igit takakila. Huna nigi.